0: gedrakken zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: persona.
1: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Bursting at the seams.

0: brakken, zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco's

Niet te stoppen, dit duo. David Guetta en Sia. Oh, ze gaan intussen way back. That was Beautiful People. En deze man, ja, hij begon solo. En daarna zei Queen, wil je misschien bij ons? Want we missen Freddie, maar we willen muziek blijven maken. Dat is Adam Lambert. En dit is What Do You Want From Me?

je dit voor jezelf zingt. Klopt er ergens al iets niet helemaal? World's Greatest van R. Kelly, maar hij deed het zelf. En hij zit natuurlijk nog een tijdje vast, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij met onder andere Aventura en Judy Santos. Queen komt voorbij, we hadden het er net nog over. En ook Olivia Dean met So Easy. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Madonna. Uit 1987 is dit, we zingen het zelf al, Who's That Girl? Je luistert naar Kim Stadop, een hele goede.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Poelman Parfums.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Olivia Dean. We leerden dat dit jaar kennen en we zijn nog lang niet van eraf. So easy! De jaren 90 waren hele leuke jaren voor Hootie en de Blowfish. Heel veel grote hits hadden ze niet, maar deze wordt nog steeds gedraaid. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. 1995 komt hij, ofwel 31 jaar oud. It is Only Wanna Be With You.

0: Het is nooit stil rondom deze man. Robbie Williams blijft muziek maken, blijft in het nieuws, blijft gewoon lekker bezig. Dit was Come Undone uit 2002. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van maandag 18 mei. Ik wens je een hele fijne werkdag en morgen ben ik er weer met een nieuwe.
1: Kim staat op.
0: Hou je radio lekker aan hier op RTW Parkstad, want er komt nog veel meer muziek en gezelligheid aan. Ik sluit af met Lola Young en Messi. Tot morgen, hoi!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah. Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
4: Hele goede ochtend op maandag 18 mei 2026. Van 8 tot 10 is het Veen Live in de ochtend. Even lekker wakker worden allemaal. We beginnen met Ray

0: van de grote hits die in excess had in de jaren 90 was deze. Original Sin hoorde je zojuist bij RTV Parkstad.
1: Genie van Breugel.
0: Waar we verderop in de show best nog wel leuke tracks klaar hebben staan. Onder andere Spillers samen met Sophie Ellis Baxter, Shaboozy, Joe Cocker, Excellent en Grosso. 20 minuten hits op een rij gaan we ook nog doen. En in het volgende uur hebben we de maxi-single mixing maandag trekken. Wat betekent dat? Als jij van een bepaalde track de maxi-single of de lange versie wilt horen of een remix, laat het mij dan even weten via de app van de RTV Parkstad. Die vind je online op rtvparkstad.nl. Als je daar een berichtje in doet, komt dat bij ons in de studio aan en dan kan ik er wat mee doen. Als je wat leuks hebt, laat het mij even weten. Dan komt dat helemaal goed. Voor nu heb ik Taylor Swift klaarstaan. Dit is Open Light.

waar bij deze muziek aan denk, weet ik ook niet helemaal. Zij doet het uur altijd tussen 7 en 8. Dank je wel daarvoor, Kim. Sophie Ellis Beck, ze hoorde je nog samen met Spiller en Groove Yet, oftewel If This Ain't Love. En verderop Axwell en Engrosso. Maar eerst tijd voor Joe Cocker. Dit is You Can Leave Your Head On.

0: Samen met Trevor Guthrie maakte Axwell en Engrosso deze track Dreamer. Je hoorde de track en je zag de videoclip er voorbij komen.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: 20 minuten hits op een rij, zo meteen bij RTV Parkstad. Met daarin de volgende titels: Cry for You, Coming Around Again, Talk to You, Believe in Me. Oh, dat gaat krap worden. En Payphone, dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
9: Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: ook een vette track, hè? Lenny Kravitz, Believe in Me, als vierde track in...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Park.
0: Ja, ik moet even inbreken, want het wordt wat krapjes in de tijd. Daarvoor staat Talk to You van Another en 54 Ultra. Coming Around Again van Carly Simon hoorde je nog voorbij komen. En Cry for You van September was de allereerste. In de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Blijft over nog een vijfde track. Maroon 5 deed iets samen met Wiz Khalifa. Ze noemden het payphone en die hoor je nu.
3: I

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
13: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hits.
14: Jouw nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
15: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
3: Rini van Breugel. Uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend op 18 mei 2026. Van 8 tot 10 is het Staying Alive. Lekker wakker worden, zo heel vroeg in de ochtend.

0: I Just Might hoor je van Bruno Mars bij RTV Parkstad.
1: Vini van Beugel.
0: Die hoor je nu. Such a Shame, want Talk Talk zat daarvoor. Verderop in de show heb ik nog Nars Barkley. Een maxi-single mixing. Maandag trekt er vroeg iemand een mix van Prince. Ik heb alleen een 06-nummer. Hoi, ik wil wel eens een remix van Prince horen. Punt. Meer zit er niet. Zelfs die punt staat er trouwens niet achter. Maar dat was het. Nou ja, dan doen we dat. Doen we helemaal niet moeilijk. Over Lex heb ik nog voor je klaarstaan. Lex Uiting, Artful Dodger, Madcon. 20 minuten hits op één rij, moet ik dan zeggen. En Nars Barkley had ik al aangekondigd. En die hoor je nu.

Dit was wel baanbrekend, hè, in die tijd. Dat zal toch al zeker 12, 13 jaar geleden zijn? Even kijken. Nee, ik heb geen jaartal erbij staan, dus ik zal het niet precies weten. Nou, als Mark, die hoorde je met Crazy bij RTV Park zat. En I Just Might van Bruno Mars had ik ook nog voor je klaarstaan. Verderop zometeen Lex uiting met Nou, het zie je. Ik heb ook nog Madcon voor je klaarstaan. 20 minuten hits op in rij. En de remix van vandaag, die is van Prince. Nou ja, niet de remix, die is van de Freemasons. What Doves Cry hoor je nu bij RTV Park zat. In het kader van Maxi Single of Mixing Maandag. Een anonieme iemand vroeg hem aan en zijn nummer begint met 06. Ja, dan snap je wel wat ik bedoel.

0: We zometeen overgaan naar
1: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rijen, non-stop en breugelvrij, de volgende titels: Sting, Teardrops, Beauty and a Beat, Mr. Rock'n'Roll en Gabriela. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij. Zo juist afgesloten met Cat's Eye en Gabriela. Mr. Rock'n'Roll hoor je nog van Amy McDonald. Precies in the middle. Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Teardrops van Bobbik en Womack hoor je nog. En de allereerste was Thing van Ed Sheeran. Zometeen de show van Arno op de radio. En mij hoor je morgen weer. Wat mij betreft een prettige dag verder. Ik laat je achter met de Culture Club en Karma Chameleon. Met een beetje geluk nog Caleb Scott. Maar dat ligt weer een beetje aan de jongens van de reclame.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 10 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Bij Taxi Centrale Beersdal.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Brakke Never Sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstand in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. Twee mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
10: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland! Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Bij Taxicentrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Belgische en Nederlandse Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op RTV Parkstad. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl. Maurice Kamelot.
8: Maandag alweer, de 18e. Deze week geen verkochte werkweek. Nee, we moeten even een weekje doorbuffelen, ja. Maar volgende week hebben we op maandag weer vrij. Jouw hits, jouw nieuws. Welkom bij de lunch.

Ah, lekker deze, deze blijft lekker. Deze blijft altijd goed. Een heerlijke klassieker van Dr. Alban en It's My Life. En ook samen met Welte daarvoor. En alles kan kapot. 10 over 12 geweest. Maandag 18 mei.

0: lekkere klassieker uit 1994. MC Sar en The Real McCoy heb ik nog ergens een cd-single van liggen. Ja, Gen Z denkt nu, wat? Ja, een cd-single. Heerlijk zeg. Another Night op de radio. Straks Tasman Archer, Sam Fender en Olivia Dean. En ook Dean Ann en Katy Perry, hoi zo.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Heerlijk zeg, hey. Janet Jackson, deze had ik al lang niet meer gehoord. Escapade in de 20 minuten hits op rij. Dankjewel, Lieselot. Jij vroeg hem aan en daarom hoorden wij hem hier op de radio. Escapade in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij. Straks na 1 uur terug met deel 2. Dit is Pommelien Thuis.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistaanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Kom binnen.
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Bij Taxi.

0: puurblanche.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Maurice, kom op.
1: Ja, toen sloeg het klokje alweer 1 uur, mensen. Welkom, deel 2 van de lunchshow met Arma van Helden zometeen. You don't know me, naar Alex Warren.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Ah, echt een banger, klassieker. Deze van Amma van Helden en Dwayne Harden uit 1999. You Don't Know Me op RTV Parks. Dat een echte heerlijke klassieker. Daar moet nog eens een keer een leuke remix van komen. Ja, ik voel dat het gaat gebeuren. Dan gaat er nog een grote hit worden ook. Let maar op. Alex Warren hoor je daarvoor nog in Eternity. Welkom bijna kwart over 1, deel 2 van De Lunchshow. De nieuwe Harry Styles, American Girls, hoor je na deze...

0: Heerlijk zeggen, dus Harry Styles en American Girls op Echte V Parks al bijna 2:50. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Wat wil je horen? Geef het door via de Parkstad.
1: What's up?
0: Geef ons een berichtje en dan gaan we misschien wat draaien.

0: Het is Sam Veld en Anita en Jeff Kay en Mia Moore en ook ZZ Top. Gimme a Real Lovin' daarvoor. Bijna 1:30, 20 minuten hits, hoor je zo.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
1: Met nu de
10: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.

Nielsen, sexy als ik dans op Echte Vetpark zat. Straks na tweeën nog meer lekkere muziek. Vanavond om 8:00 de pre-late night radio show. Ook weer een hoop nieuwe muziek gaan we dan draaien bij deze beloofd. Deze gozer heeft ook een nieuwe single. Dit is een vorige.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter...

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors
0: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: als het RTV Park staat.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
0: Dit is het RTV Park staat nieuws met Jos Tuinstra.
3: Belgische en Nederlandse Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Het politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Rond Gemmelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olevens 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemmelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. De wachtlijsten voor sociale huur groeien in alle Limburgse regio, meldt de Limburger. In sommige gemeenten duurt het inmiddels meer dan 4 jaar voordat woningzoekenden een huis vinden. Ook in Parkstad blijft de druk hoog door weinig doorstroming en een tekort aan betaalbare woningen. Woningcorporaties spreken van een structureel probleem en verwachten dat de wachttijden zonder extra bouwplannen verder oplopen. Op de oprit van de A79 bij Valkenburg en Hulsberg heeft vannacht rond 2:30 een auto in brand gestaan. De brand ontstond tijdens het rijden na een vermoedelijke motorstoring. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse en de toerit werd tijdelijk afgesloten. De inzittenden bleven ongedeerd en kwamen met de schrik vrij. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder, rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
3: RTV Parkstad.
0: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: In de landelijke politieactie Game Over zijn inmiddels 74 van de 100 verdachten van bankhelpdeskfraude en nepagententrucs herkend. De politie kreeg honderden tips binnen, maar 4 dossiers in Zuid-Limburg staan nog open. In de regio Maastricht gaat het om 2 mannen die een vrouw voor 1000 euro dupeerden en een bejaarde man voor 25.000 euro aan sieraden en geld. In Meersen werd een 83-jarige man slachtoffer van een dubbele oplichterstruc, waarbij later in Bunde nog eens 800 euro werd gepind. In Gulpen werd een 67-jarige vrouw opgelicht via een phishingmail. De verdachte kocht voor 1700 euro aan spullen. Volgens de politie melden veel verdachten zichzelf, maar blijven de beelden van de overige verdachten voorlopig online staan. De eerste helft van de week blijft het in Parkstad nog wisselvallig en fris. Dagelijks trekken vanaf het zuidwesten buien over, soms met een klap onweer. Met 13 tot 17 graden is het duidelijk kouder dan gebruikelijk voor half mei, wanneer normaal zo'n 19 graden wordt gehaald. Vanaf woensdag krijgt de zon steeds meer ruimte en zet de temperatuur een duidelijke stijging in. Donderdag loopt het kwik op naar 16 tot 21 graden. En vanaf vrijdag wordt het in vrijwel heel Limburg 21 tot 25 graden. Tijdens het lange Pinksterweekend wordt het zelfs zomers warm, met 26 graden op veel plaatsen. De dagen verlopen dan droog en zonnig, ideaal voor buitenactiviteiten in Parkstad. Wel waarschuwen meteorologen voor hoge zonkracht. Bij UV-index 6 kan een onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Rond Gemelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olefins 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Een politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Dan nog het weer in Parkstad. Half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt dan opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: dat. Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
6: En die zit natuurlijk klaar op deze maandag om te beginnen met de Parkstad Middagshow. En we gaan beginnen met Just Stay.

Robbie Williams en Angels. Misschien is het wel de allermooiste plaat van Robbie Williams. Maar dat mag je zelf bepalen. Ja, we zijn eigenlijk terug van een heerlijk lekker lang weekend. Als je tenminste de donderdag vrij had. Hè? Veel mensen hebben die vrij gehad. De vrijdag vrij hebt gepakt. Dan had je de zaterdag en de zondag dan erachteraan. En dan zien we maandag, begin van de werkweek. O jee, o jee, o jee.

Guus Mevers en tranen gelachen hier bij Barkstad. En zometeen gaan we even kijken naar het tegeltje. Oftewel de spreuk van vandaag. Wat staat erop? Nou, het gaat over een beetje technisch zijn of juist niet technisch zijn. Zometeen meer.

Vina Spera. Diane Dishill bij Bankzat. En ik zei het al, we gaan even kijken naar de spreuk van vandaag. Hij staat op het tegeltje. Afdeling technisch of niet. Ik ben technisch niet lui. Ik ben in standby.

0: even lekker rustig aan. John Legend, Safe Room bij RTV Parkstad. En zometeen krijg je nieuws uit Parkstad. En, ja, niet vergeten, de 20 minuten hits non-stop en breuzeltje vrij. Maar daarin Wiz Khalifa, Cara Amarant, Dominique Fiek en Sixpence None on a Richer met Kiss Me. Zometeen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: In de landelijke politieactie Game Over zijn inmiddels 74 van de 100 verdachten van bankhelpdeskfraude en nepagententrucs herkend. De politie kreeg honderden tips binnen, maar 4 dossiers in Zuid-Limburg staan nog open. In de regio Maastricht gaat het om 2 mannen die een vrouw voor 1000 euro dupeerden en een bejaarde man voor 25.000 euro aan sieraden en geld. In Meersen werd een 83-jarige man slachtoffer van een dubbele oplichterstruc, waarbij later in Bunde nog eens 800 euro werd gepind. In Gulpen werd een 67-jarige vrouw opgelicht via een phishingmail. De verdachte kocht voor 1700 euro aan spullen. Volgens de politie melden veel verdachten zichzelf, maar blijven de beelden van de overige verdachten voorlopig online staan. De eerste helft van de week blijft het in Parkstad nog wisselvallig en fris. Dagelijks trekken vanaf het zuidwesten buien over, soms met een klap onweer. Met 13 tot 17 graden is het duidelijk kouder dan gebruikelijk voor half mei, wanneer normaal zo'n 19 graden wordt gehaald. Vanaf woensdag krijgt de zon steeds meer ruimte en zet de temperatuur een duidelijke stijging in. Donderdag loopt het kwik op naar 16 tot 21 graden. En vanaf vrijdag wordt het in vrijwel heel Limburg 21 tot 25 graden. Tijdens het lange Pinksterweekend wordt het zelfs zomers warm, met 26 graden op veel plaatsen. De dagen verlopen dan droog en zonnig, ideaal voor buitenactiviteiten in Parkstad. Wel waarschuwen meteorologen voor hoge zonkracht. Bij UV-index 6 kan een onbeschermde huid al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Rond Gemelot klagen bewoners uit Stijn, Sittard, Beek en Geleen dit weekend over trillingen, harde geluiden, stank en felle lichtflitsen, meldt regionale omroep L1. Door groot onderhoud bij onder meer Olifins 4 wordt sinds vrijdag afgefakkeld, wat voor extra overlast zorgt. Volgens Gemelot hoort het fakkelen bij de werkzaamheden en is de ergste geluidsoverlast inmiddels voorbij. De vlam staat nu op minimaal. Meldingen via de klachtenlijn zouden er nog niet zijn. Belgisch en Nederlands Limburg willen nauwer samenwerken om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Bestuurders uit beide Limburgen spraken in Brussel met politie, marechaussee en de Benelux-Unie. Ze pleiten ervoor dat ook bestuurders toegang krijgen tot bepaalde politiedata, zodat criminelen niet simpelweg over de grens een vergunning kunnen aanvragen. Een politieverdrag uit 2023 maakt al mogelijk dat agenten verdachten over de grens kunnen achtervolgen en aanhouden. Dat bleek eerder dit jaar toen een ontvoerde vrouw uit Voerendaal in het Belgische Maasmechelen werd bevrijd dankzij die samenwerking. De Benelux-Unie ziet Limburg als proeftuin voor Europa, waar wordt getest hoe landen beter kunnen samenwerken tegen criminaliteit. Dan nog het weer in Parkstad. Half tot zwaar bewolkt met enkele buien, lokaal met hagel of onweer. Tussendoor zijn er opklaringen en wordt het 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Vannacht blijft het droog en helder rond 6 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag buien. Het wordt dan opnieuw 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: 89. 2FM.
7: Jouw hit, jouw nieuws.
8: RTV Parkstad.
7: Met nu.
8: Let's go!
7: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Over het einde van de 20 minuten eerst non-stop en breudeltje vrij. Wiz Khalifa met See You Again. En daarvoor hoorde je Cara Emerant, ook Dominique Flick en Sixpence, None Other Richer. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten eerst non-stop en breudeltje vrij. Op deze maandag 18 mei 2026. Maar ja, wat was er in Parkstad gaande in het jaar 1954 en het jaar 1972? Wat waren toen de...
1: Spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1954. In Heerlen wordt een nieuw openluchtzwembad geopend. Het bad moet zorgen voor extra recreatiemogelijkheden voor gezinnen en jongeren in de regio. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1972. In Kerkrade starten werkzaamheden aan de vernieuwing van meerdere woonwijken. De gemeente wil hierbij leefbaarheid en verkeersveiligheid gaan verbeteren.

Christopher Cross, it's alright. En dat klopt, het is alright. Deel 1 zit erop, maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk razendsnel aan, zometeen. En dat betekent na 5 uur Kevin DeGraw, maar ook Rondé. Je gaat ze zometeen allemaal horen. Maar eerst Run Takes met Golden hier, natuurlijk op Barkstad.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAECT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws. Vijf uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO.
4: Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
14: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
3: En die zit klaar voor het tweede gedeelte op deze maandag van de middagshow van Parkzat. En we gaan starten met Rondé.

Ja, Kevin DeGraw, trek maar eens even lekker aan die gitaar. Dan worden we helemaal wakker van. Onderweg naar huis. Onderweg van een werkdag. Hè, lekker naar huis. Dan voert trouwens Rondé met The Love of My Life. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow. Natuurlijk, goedemiddag

Harry Styles. American Girls bij Parkzat. En je weet het, vrienden, zometeen komt het tegeltje op herhaling. Heb je deel 1 gemist met zo'n uurtje geleden? Geen probleem. We gaan hem nogmaals van de muur halen, het tegeltje. En dan bekijken we samen wat de spreuk van de dag is. En het gaat over, een beetje technisch, niet lui zijn. Of zoiets. Je hoort het zometeen naar U2 en Pride in the Name of Love.

0: blijft mooi, hè? You too, Pride in the Name of Love. Afdeling het tikkeltje, oftewel de spreuk van de dag. Wat staat erop? Nou, daar komt-ie. Ik ben technisch niet lui. Ik ben in standby.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTP.

0: Typische 90s hit. Tour Limited. En Get Ready for This. Zometeen natuurlijk het nieuws uit Parkstad. Dan krijg je te horen wat er in Parkstad gaande is. En natuurlijk het weerbericht komt eraan vanuit Parkstad. En de 20 minuten hit. Non-stop en breudeltje vrij. This is Sammy, Bruno Mars en Laureen. Die wachten op je.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Bij verkeersruzie tussen Brunsum en Schinveld is vanmorgen rond 8 uur een automobilist mishandeld. De ruzie ontstond bij de afrit van de N300 richting de N274. Het slachtoffer kreeg daarbij meerdere klappen. De dader ging er na het incident vandoor. Het slachtoffer is uit voorzorg door zijn huisarts nagekeken. De politie spreekt van een verkeersruzie en zoekt getuigen. De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 13:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt een of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Vanavond trekken enkele buien over Parkstad. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
8: 89.2 FM.
9: Jouw hit, jouw nieuws. Met nu, let's go! 20 minuten hits op een rij.

0: De jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Met daarvoor DJ Sammy, ook Bruno Mars en Loreen. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en bla bla bla, Brusseltje vrij. We gaan snel naar de feitjes. Wat gebeurde op deze 18 mei? Bijvoorbeeld in het jaar 1998 en het jaar 2023. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
2: Sisters and brothers, I have a dream.
3: Ich bin ein Berliner.
0: Het gebeurde vandaag op deze 18 mei in het jaar 1998. In Brunsum worden regionale en culturele weekend gehouden met muziek, theater en kunstexposities. Het evenement trekt bezoekers uit heel Limburg. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2023 op deze 18 mei. In Landgraaf presenteert de gemeente plannen voor extra fietspaden tussen de woonwijken en het centrum. Daarmee wil men duurzaam vervoer stimuleren. En dat is goed.

even lekker aan de beach zitten onder een palmboom met een lekkere half liter Weizen. Hè? Chris Ria on the beach. Vrienden, het zit erop voor de middagshow. Maar je weet het, morgen is de middagshow weer terug, dus dat komt goed. En zometeen veel plezier met u met Dilano. Dilano, hij komt eraan zometeen. Bis morgen!

0: uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
1: Yeah.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
0: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
5: Een gloednieuwe avondshow staat op je te wachten. Maar eerst het nieuws en verkeer van 6 uur.
0: 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Yes, dankjewel Ewald. Kijken we even naar de situatie op de weg. Er staat één file gemeld. 1,4 kilometer sta je vast op de N278 Aken richting Maastricht. Tussen Centrum, Ons Lieve Vrouwenplein en Cannen. Er staat nog één flitser gemeld op de N570. Beide richtingen op hectometerpaal 15.2. Even opletten. En zometeen hier op RTV Parkstad de avondshow tot 8 uur met mij, Dylan van Beek. Leuk dat je er weer bij bent. Ik heb een hele goede lijst vol met platen voor je klaarstaan zoals je gewend bent. Om te beginnen zometeen Incognito en Jocelyn Brown. Komt zo je kant op met Always There. Tot zo!
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
7: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
9: Bij
1: Parfums.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Want het oog wil ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde.
12: Met de nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is een vrije val.
12: Te gek!
13: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
12: Wow!
13: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
12: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Bij Taxi Centrale.

hoe maak je nou een iconische plaat van een pianomelodietje? Vraag de jongens aan de Bauza en hun hebben het antwoord. Magnetic hoor je hier op RTV Parkstad. Goedenavond en leuk dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je een hele, hele fijne maandag hebt gehad tot zover. Want ik ben er om hem een stukje beter te maken vanavond. Tenminste, daar ga ik alles aan doen. Op een muzikale wijze hopelijk. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik hoop dat je een fijne eerste dag van de week hebt gehad. Misschien heb je gewerkt vandaag. Of misschien ben je wel vrij geweest. Hey, dat kan natuurlijk ook. Ik ben zelf ook iemand die heeft altijd op maandag vrij. Ja, hartstikke lekker. Nou, hopelijk gaat het goed met je. Zometeen heb ik voor je nieuwe muziek van een man die de muziekindustrie beter begrijpt dan ooit. Want hij brengt niet één, niet twee, maar drie complete albums uit op één dag. Ja, of u wilt gaat, hoor je zo meteen. Eerst hoor je Luna, Dat Is Het Leven. En Danny Minogue en I Begin To Wonder hier op RTV Parkstad. Goedenavond.

0: En dat is het leven.
1: Ja, als je het aan mij vraagt, doe mij maar gewoon het origineel van Billie Eilish. Maar goed, alsnog, ze kan supergoed zingen en ze heeft er een mooie Nederlandse versie van gemaakt. Je hoorde hem hier op RTV Parkstad. En ik vroeg je net, hoe breng je nou muziek uit als artiest op de best mogelijke wijze dat iedereen het gaat horen? Nou, eigenlijk moet je dat gewoon even vragen aan Drake, de rapper Drake. Want die heeft iets ontdekt wat bijna niemand anders snapt. Je hoeft tegenwoordig eigenlijk niet eens meer de beste rapper te zijn. Je moet gewoon overal tegelijk zijn. Want deze man die dropt gewoon 3 projecten, 3 albums tegelijk. En hij heeft gewoon compleet Spotify gereisd op het moment. Ja, open TikTok maar eens, of Instagram, of je playlist. En bam, weer Drake. Overal. En ik vind dat echt zo fascinerend. Ik keek vroeger namelijk niet eens echt, ja, ik luisterde niet echt naar zijn muziek. Ik ken hem vooral van die bizarre gokvideo's waarin die tonnen, soms miljoenen op roulette gooiden alsof het niks was. Ja, echt heel erg raar, heel bizar ook. Maar nu begin ik pas te snappen waarom die gast zo groot blijft. Drake maakt letterlijk gewoon van aandacht een soort businessmodel. Zelfs die hele ruzie die hij heeft met Kendrick Lamar voelt ineens als een promo. Terwijl Kendrick diepe bars schrijft alsof het een soort poëzie is, slaat Drake complussen intussen alweer volledig op nummer 1. Ongelooflijk. Ik draai hier een van zijn plaatjes. This Make Them Cry. Drake.
2: Ice. Yeah.

lag best wel onder vuur ook. De aankondiging van dit nieuwe album met deze muziek, die heeft hij gedaan door middel van een mega grote ijsblok te leggen in de binnenstad van Toronto. Nou ja, goed. Hij komt ermee weg. De Iceman is nu live. Drake hoorde hier op RTV Parkstad. Maar nu, Nederlandse bodem. De mannen van Kensington. Dit is Done With It.

0: Gloria Estefan. En Dr. Beat. Zometeen na de korte break gaan we heel even naar de geschiedenis van Jennifer Lopez. En denk je van, hè, wat heb ik daar nou aan? Nou, ze schreef er namelijk een nummer over. En die heet Jenny from the Block, die hoor je zo. En wat is die lekker? Tot zo!
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Bij verkeersruzie tussen Brunsum en Schinveld is vanmorgen rond 8 uur een automobilist mishandeld. De ruzie ontstond bij de afrit van de N300 richting de N274. Het slachtoffer kreeg daarbij meerdere klappen. De dader ging er na het incident vandoor. Het slachtoffer is uit voorzorg door zijn huisarts nagekeken. De politie spreekt van een verkeersruzie en zoekt getuigen. De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 2:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt 1 of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Vanavond trekken enkele buien over Parkstad. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Bryan Adams in zijn piekjaren. Met groot applaus. Somebody hoorde je hier bij RTV Parkstad. Goedenavond als je net intuned. Mijn naam is Ilano, ik ben hier tot 8 uur elke maandagavond om jou een avond hopelijk een stukje beter te maken. Na misschien wel een hele lange werkdag aan het begin van een nieuwe werkweek. Ik kan me helemaal voorstellen, ik weet hoe het voelt. Ik werk zelf ook, ik werk in de zorg. Ik weet soms ook dat het hartstikke zwaar is om weer te moeten beginnen. Maar hey, hoe lekker is het ook om weer te beginnen? Bedoel, misschien heb je wel werk waar je hartstikke veel lol bij hebt of zo. Nou ja, dan kan je daarop verheugen. Ik heb heel even jouw hulp nodig. Het is namelijk jouw moment om lekker een verzoekplaatje aan te gaan vragen. Alleen, daarvoor draai ik eerst aan een roulettewiel hier in het Rad van Verzoek, waarop 32 verschillende genres zitten. En daarop mag jij een verzoekje sturen. Via de website van RTV Parkstad. Dat is op rtvparkstad.nl. En dan klik je even rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. En dan komt hij zo hier bij mij in de studio aan. Ik ga eens even draaien in het rad, kijken wat eruit komt. Dan heb jij ook een beetje een idee wat je moet gaan doen. Het is... Oeh, deze hebben we nog niet gehad, volgens mij. Ik zoek een goede jazzplaat. Nou, misschien heb je wel eentje in je hoofd zitten dat jij denkt van... oh ja, ik heb een hele goede jazzplaat. Die wil ik wel even horen op RTV Parkstad. Nou, dan is dit je kans. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik je even rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. Kom je zo rechtstreeks bij mij in de WhatsApp uit. En dan hoor ik graag van jou een jazzplaat. Dit is Robert van Hemert. Hoe heet dat nou?

Editors en Call It In. Ja, ik vroeg je net natuurlijk om een goede jazzplaat in te sturen naar het Rad van Verzoek. Nou, eigenlijk simpelweg heeft de computer gewoon bijna geen jazzplaten erin staan. Ik heb er een aantal binnengekregen. Miles Davis kreeg ik binnen, John Coltrane, maar ze staan er helemaal niet in. Dus ik heb gewoon het verzoekje van Peter opgepakt. Die stuurde een plaatje in van Arm van Buren. Ik denk, nou ja, weet je, dan gaan we gewoon over op iets anders. Soms werkt het niet. Toch? Je luistert naar RTV Parkstad. Mijn naam is Ilano. Ik ben hier tot 8 uur om jouw avond een stukje beter te maken. De avond zit er sowieso heel erg goed bij. Vanaf 8 uur sowieso Maries hier op RTV Parkstad. De pre-late night radio show. Maar tot dan nog heel erg veel muziek. Straks hoor je onder andere Snelle. Waylon komt eraan. Whitney Houston. Het zit er allemaal in. En jij bent er gewoon bij. rtvparkstad.nl, rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. Stuur je verzoekje in als je nog iets leuks hebt. Dit is in ieder geval Armin van Buren. Sex, Love and Water.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Het tweede gedeelte van de avondshow komt zo je kant op. Maar eerst het nieuws en verkeer van 7 uur.
3: 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten 10 miljard dollar schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dankjewel Ewald. Kijken we even naar de verkeersinformatie. Er staat nog één file gemeld. N278 AK richting Maastricht. 1,4 kilometer tussen Centrum, Ons Lieve van Oprijn en Cannen. Dan één flitser gemeld op de N570. Beide richtingen hectometerpaal 15.2. Even opletten. Je luistert naar RTV Parkstad. Mijn naam is Ilano. Ik ben hier tot 8 uur om je te voorzien van de lekkerste muziek vanavond. Misschien heb je dat ook wel nodig op deze... Nou ja, ik vond het aan het begin nog wel een beetje een druilerige maandag. Het zonnetje is toch doorgebroken. Toch hebben we ergens iets... Hebben we het toch ergens verdiend, zeg maar. Zometeen hoor je Charles en Eddie... Would I lie to you? Hoor je zo meteen. Tot zo!
3: Zometeen op RTV Parkstad. Ilano van Beek. Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: sneller. En laat het licht aan. Zeg, wat als je oma ineens niet meer reageert wanneer je belt? Normaal neemt ze altijd op. En nu niet. Maar schrik je toch echt meteen, hè? Zeker als je weet dat haar auto nog voor thuis staat en niemand iets hoort. Nou, het gebeurde dus ook in Amerika. Dochter in paniek, politie erbij, agenten lopen dat huis binnen. Ja, en die denken echt dat ze iets heel ergs gaan aantreffen. Nou, en uiteindelijk vinden ze die vrouw van 91. Maar wat is ze nou aan het doen? Ze is aan het gamen.
1: Ja!
0: Ze was gewoon haar highscore aan het verbeteren. Dat geloof het of niet. En ergens vind ik dat ook zo geweldig. Hè? Dat je 91 bent en dat je zo fanatiek ergens mee bezig bent dat je letterlijk de politie niet eens hoort binnenkomen. Ik ken vrienden van mij die minder passie hebben in hun leven dan deze vrouw. Nou, ik hoop dat ik trouwens ook later weer zo ben, hoor. Ik hoop niet ooit mee te maken dat mijn oma ineens achter een PlayStation zit. Denk niet dat dat gaat gebeuren. Je luistert naar RTV Parkstad. Mijn naam is Ilana. Ik ben tot 8 uur met de beste muziek. Zoals deze. Dit is Waylon en The Wicked Way.

David Guetta en Alesso. Toen deze track uitkwam, toen was er zoveel verwarring over wie nou de zangeres was. Ongelooflijk. Iedereen dacht dat het Lana Del Rey was. Ook van die nieuwe plaat, First Light. Maar nee, het was iemand anders. Madison Love. En die zong ze. Supergoed liedje. Never Going Home Tonight. David Guetta. De absolute koning van de EDM. En Alesso hoorde je net op RTV Parkstad. Nu ook zo'n klassieke, lekkere plaat. Whitney Houston. Dit is I Wanna Dance With Somebody hier op RTV Parkstad.

0: Mr. Somber en Homewrecker hier op RTV Parkstad. Je luistert naar Dilano. Tot 8 uur ben ik hier. Met zometeen na de break niemand minder dan Big Bro Vet. En Nuflo komt zo je kant op.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beers. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Bij een verkeersruzie tussen Brunssum en Schinveld is vanmorgen rond 8 uur een automobilist mishandeld. De ruzie ontstond bij de afrit van de N300 richting de N274. Het slachtoffer kreeg daarbij meerdere klappen. De dader ging er na het incident vandoor. Het slachtoffer is uit voorzorg door zijn huisarts nagekeken. De politie spreekt van een verkeersruzie en zoekt getuigen. De man die wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Randy aan de Hakenstraat Noord in Hoensbroek blijft 3 maanden langer vastzitten. Het gaat om de 64-jarige Delano R. uit Oorsbeek. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest verlengd. De zaak draait om het dodelijke incident van april dit jaar. Het onderzoek loopt nog en de verdachte blijft vastzitten in afwachting van verdere stappen in het strafproces. Dit weekend is er in Parkstad en Zuid-Limburg weer van alles te doen. In Heerlen staat het Pancratiusplein volledig in het teken van de Eredivisie Beach. En de 12 beste teams van Nederland spelen zaterdag, morgen dus, de pools en kwartfinales. Zondag volgen de halve finales en finales. Op hetzelfde plein loopt ook de Team NL Sport Experience, waar bezoekers gratis kunnen meedoen aan BMX, atletiek, 3x3 basketbal en volleybal. En in Landgraaf worden zondag de nieuwe speeltoestellen, Jeu de Boelbaan en de Verbindingsbank, feestelijk geopend bij FC Landgraaf. De bijeenkomst start om 2:30 en iedereen is welkom. In Vaals is een 27-jarige man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht rond 2:00 aan de Parklaan bij het Stadpark. Hulpdiensten, waaronder een Duitse noodarts, waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie zoekt één of meerdere verdachten en heeft de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Vanavond trekken enkele buien over Parkstad. De noordwestenwind is matig en voelt fris aan. Vannacht is het droog en vrij helder. Bij een zwakke zuidwest tot westenwind koelt het af naar 2 à 3 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en stapelwolken elkaar af. In de middag kunnen enkele buien ontstaan. Met zon wordt het maximaal 15 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en de RTV Parkstad app.
7: RTV Parkstad.
8: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest,

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

toch blijft het een heel erg lief plaatje ook. En dan moet altijd ook een beetje denken aan, aan Flappy. Op een of andere manier. Misschien iets heel anders, een andere betekenis ook, maar... Laat mij altijd denken aan Flappy. Blufford hier met Liefs uit Londen. Daarvoor Big Bro Vets en Nuflo. Zometeen heb ik even je hulp nodig. En dan moet je even alvast gaan naar rtvparkstad.nl. Klik je even rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. Ik vertel je zometeen waarom. Dit is de eerste Jonas...

Maar hier op RTV Parkstad. Ik vroeg je net om naar de website te gaan van RTV Parkstad. Want het is namelijk tijd voor de powerplaat. Oftewel de maandagklapper. Elke maandagavond, zo rond 7:45... vraag ik jou om een absolute powerplaat door te sturen. Wat is nou een plaatje wat jij misschien al de hele dag in je hoofd hebt zitten? Of waarvan je denkt, nou, daar krijg ik wel een extra boost van. Dan is het nu jouw moment om die door te sturen. Dat mag via de website van rtvparkstad.nl. Klik je even rechtsonder op het groene WhatsApp-symbool. Kom je zo rechtstreeks bij mij in de studio uit. Wat is jouw absolute powerplaat vanavond? Stuur het door en hoor hem zo meteen terug.

Bastille en Good Grief hier op Edwin Parkstad. Wat is nou een plaatje waar jij energie van krijgt? Waar je gewoon helemaal happy de peppy van wordt, of waar je net even voor gevoelsmatig wat extra pk's van krijgt? Nou, volgens Rudy is dat Lady Gaga en The Dead Dance. Als de powerplaat hier op maandagavond. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Geniet zometeen van de Pre-Late Night Radio Show met Maurice. En mij hoor je volgende week weer. Doei doei!

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstand in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw nieuws.
11: De Free Late Night Radio Show. Zometeen trappen we af met een heerlijke banger. Welke het is hoor je na het nieuws van
9: 8 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028... en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dankjewel Ewald. Het is een paar minuten over 8. De pre-late night radio show officieel van start zometeen. En we gaan beginnen met een klassieker. Een echte banger. Een heerlijke klassieker. Ja, die opnieuw is uitgebracht in 2008. En meer ga ik niet vertellen. Welke dit is, hoor je zometeen.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
13: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: De zon schijnt evenveel voor iedereen.
5: maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
10: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
16: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
11: Ja, met dank aan Dilano voor de afgelopen 2 uur. Tot 10 uur de pre-late night radio show. En deze is zo lekker om nog eens te draaien. 18 jaar oud, man, nog steeds zo lekker hoor. Het is de Guru Josh Project.
17: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Vind hem niet. Infinity op de radio. Het is de Klaas Vocal Edit. Zegt u? Ja, ik heb het zelf niet verzonnen hoor. De 2008 versie van Infinity, de Guru Josh Project op Echte V-Parks, op bijna 8:10. Wees welkom bij de radio, die nog steeds door het leven gaat als Echte V-Parks zat. Tot 10:00 de pre-late night radio show met weer een bak met lekkere muziek meegenomen hoor. Moet ik je het allemaal gaan oplezen? Of zeg je van nou, ik laat de radio gewoon lekker aanstaan en dan ga ik er lekker van genieten, Camelot. Ga ik gewoon lekker even afwachten wat jij allemaal gaat draaien. Dat is ook een idee, hè? Kan ik in ieder geval verklappen dat we Offenbach gaan draaien. Ik had in ieder geval alvast verklapt. Dat is ook niet zo heel moeilijk, want die komt er over een secondje op achteraan, ja. Miles away, hoor je zo meteen.

Classic deze. Heerlijk zelfs. Ah, oh, lekkere 1996. Die kunnen we ook over 20 jaar gewoon nog steeds draaien, dit zeg. Heerlijk is het gewoon. The Fugees, sorry, en Ready or Not. Op Echt TV Parkstad met onderweg Justin Bieber. Sorry, en ook Lenny Kravitz komt eraan. Dit is L'Amour Toujours.

0: 89. Let Love Rule, Lenny Kravitz op RTV Parkstad en Bieber daarvoor nog met Sorry. Het is bijna 8:30, onderweg Afrojack, Never Forget You, en ook Rekje Magdij komt eraan.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: heerlijk, heerlijk. Gewoon, deze blijft zo lekker.
1: Dan is het nu tijd voor de onthaastplaat.
0: Nou, die hebben we net gehad. Heerlijk zeg jij. Ricky Martin en Christina Aguilera op RTV Parkstad. And nobody wants to be lonely. Jouw hits, jouw nieuws, onderweg Suus en Freek zo meteen. Ja, en dan zijn we halverwege. Althans, nou nog niet, hè. Het is toch geen 9 uur. Rustig aan, mensen. Alles komt goed. Het is er nu tijd voor geworden.
2: Ik wil eindelijk wel eens een keertje leuke muziek.
0: Dat dacht ik al. Beat it!

All summer long, Kid Rock op Echte Vipark staat straks na 9 uur terug met Hanson. Oeh, lekker zeg hij. Where is the love? En ook Bruno Mars, zijn nieuwe single heet Risk It All. Hij is strakjes horen na 9 uur aan deel 2 van dit Radio Veletop. Fix What You Didn't Break. Nate Smith, de Free Late Night Radio Show.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028... en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
8: Via.
7: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
6: Bij Taxi Centrale

Blijft goed dit, hè? Robbie Williams, ook alweer ruim 20 jaar dit nummer zeggen. Ruim 20 jaar, mensen. Waar is de tijd gebleven? Joh, de lust erop daarvoor nog Lotje en Pasadena's met Riding on a Train. Als je iets leuks wil horen van een qua muziek, geef dat even door aan ons. Hè. Gewoon een bericht sturen via de Parkstad WhatsApp. Gaan we hem wellicht draaien hier op RTV Parkstad. Ain't That Just The Way, Latricia McNeil komt er zo aan. En dit is heel mooi. Prachtig, 5 minuten lang, Annie Lennox. And a wider shade of pale.

Sushi McNeil op Radio 1, The Just The Way. Jaren 90 ook nog, lang geleden mensen. Hey, straks na tien door met heel veel leuke muziek. Onder andere Miles Smith en Mr. Big Hoi straks. En morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow, broodje maal. Sam Veld op de valreep.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zij hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
12: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
10: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
13: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
14: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
15: RTV Parkstad.
16: Jouw hits.
15: Jouw nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen.
3: Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad.
18: Marco Smeets.
19: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
20: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Drakke zet de tijd op 11 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij het tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.